Aan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Daar is hy nou gewees, Nightmother, en nog als vibe op Afrojack se Can't Stop Me Now, en dan so'n bietjie DJ Splash met Little June. Aangezien DJ G's G-mix iets al mee uitgelaai het.

Maar laat loop ons nou bij het drop van East Clubbers hierna. So gedeelte van die SSNN. June my know G-Mix of DJ G en Kentenhoff.

Soos ek sê, daar loop ons nou met die eerste deel van die SSNN. So start in Navek, June, my nou, Jimmix. Ja, dit is DJ G se oukie die en ek is nie DJ G nie, ek is DJ Tashis. Maar ja, is nou wat gebeur as jy iets lees en iets anders draai sê. Kom eens kijken hoe vibe die oukie.

vind ek nou net uit, oom Henny de Brein van die gitaarkerels verjaar ook vandag. Hartelike geseënde verjaarsdag aan oom ook.

Oh, zijn ook alweer in the heat of the bla bla bla bla night. Anyways, nou, dat was een lekker vibe op Techno Disco. En dan nog zoiets van mij met The Never Will Not Run. En dan Ghost Solo, lekker Nightcore remix van om. Als je nou eens aangeschakeld hebt, ik is DJ Tashes en jullie luister naar Ramkat Radio.

En sodat loop ons nou met die Emergency. Gevolg deur song genaamd Freaky, maar daar kom baie tricky disco daardeur en dan Superbass remix. Net hier op Ramkat Radio.

Daar sy nou gewees, Cascade Girls en voor hom Bulletproof van Nervo. Nou, Biggie Mabel Bam. Of Mabel Mate Bam Bam. Blablabla. Bla, bla.

Wil het ook sê, baie welkom vir DJ Javier, wat ook saam vibe vanavond. Vibe nou lekker op, Mabel's Bam Bam. Hierna, nog een paar ouwers met Yera Amp van Top Models en Mashmix's Circles in the Sand. Net hier op Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af.

Daar is hy nou gewees, nog een deel van die SSNN, doen my nou G-Mix. Volgende is so'n bietjie iets van STVW met Still Waiting. Lekke ou rock of punk rock treffer daarsel van die 2000s af en dan aan Balkan, Takata en dan End of Time. Net hier op Techno Tuesday.

Daar loop hy nou, the last drew route van my DJ Tertius. Hierna, lekker techno remix daarvan, Halo. En dan gaan ek ongelukkig moet groet soos gewoonlik met Bitter

0: Ja, kom aan.
1: Ach, lieve hel.
2: Oké.
1: Kom aan, kom aan.
3: Let's go.
0: Assai! Welkom op mijn plaats, hè?
3: Wel dan.

0: is jouw sister.
1: My diagnose is a shocker. Das probleme met die bokke. Vlieg een trainer uit Marokko. Een vijer allemaal in die kokke.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Als ik weer geweest zou gezellig geweest door Alexander als Stijn geweest dan Mr. Saxo Beat. Vanmiddag zou gooien jullie show netie op ramkatradio.co.z. Goedemiddag Pieter, hoe gaan we jou?
1: Goedemiddag Jannie, met mij gaan het goed, dank je met jou.
0: Aan die gang, het lekker smot niet eens nie.
1: Ja, ik het zo'n beetje notterkie niet eens.
0: Ik het zo goed langs zondag gehad, maar ja.
1: Ja, maar ons werk om weg.
0: Dat is ja. Wat vandaag het om verjaarsdag vandaag? Wat heb je dag gebeurd in geschiedenis? En ik heb je vertaalde likkie vandaag, of wat van diezelfde wijze gebruik is voor twee verschillende likkies. Morgen zaterdag ze weer. Er is een alle daar aan Pieter, je nies in je sport en graanse likkie voor die week. Alles tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkat Radio. Dus nog weer toch, zoals ik als ik kom met ons het elke donderdag met jullie uit onze woord of het thema van die, voor die speellijst van die muziek. Vandaag zie je anders vandaag niet. Vandaag zit likkie, vandaag het thema is Pieter.
1: Saxofoon.
0: Saxofoon, ja. Ons gaan heel gaan kijken, ons heb ik hier instrumenten uitzonder op die donderdagshows.
1: Ja, maar hoor, ek moet vir jou sê, dankie dat jy vandagse speellys saamgestel het. Ek het gister probeer, en al wat deurkom by my is jazz en blues, en dit sal nie
0: dis gewerk. Dis 'n goeie muziek.
1: Ja, maar nie vir 'n middagshow nie.
0: Nie vir driveshow nie.
1: Nee.
0: Welkom sê, middag vir Davie Voorie, wat op die TikTok saamkijk. Hallo Davie. En dan op vanmiddag se, of die show gaan antwoord vanavond sê weer toe op die TikTok en op die Ramkat Radio, nie waarin. Op wat vir jou dan een bykie muziek op pad om vandagse verjaarsdag toe, die 4de juni 2026. Misschien alles nou vandag meestal, voor iwers in die keer is daar saxofoon klanke.
1: Dis reg, ja.
0: Dis omdat sê, pertinent.
1: Jy het meer die kennis as ek wat dit aan betref.
0: Ek het so so gedoen, laas jaar 6 november, ek het daar een bykie ging ook tussenin gekrap.
1: Jy het gekroek.
0: Tertius het ook geld, Tertius het ook baie geld vannacht.
1: Daar sê, dankie Tertius.
0: Wat vir jou, wat even Jerry Rafferty?
1: Nee.
0: Het jy ooit van hem gehoor?
1: Nee.
0: Het jy Likkie al gehoor? Likkie genaamd Baker Street.
1: Ja.
0: Hy het baie saxofoon in. Dan af jou Paul Young, nie John Paul Young, net Paul Young met Love of the Common People.
1: Daarom ken ek baie goed.
0: En dan natuurlijk vir die Champs. Met die Likkie genaamd Tequila.
1: Ek dog nie praat van kampioene wat sing, maar dat is die groep.
0: Kampioene kom eerst voor 2 weke as die jaar hier voorbij is.
1: Ja.
0: Hy heeft jou 3 in de rij op pad en vandag sy verjaarsdag toe, die is 4de van die 6de maand 2026. Jerry Haverty, Paul Young en Danny James.

0: Want dat was het weer.
1: Echt weer, ja. Tequila!
0: Nog een keer ver, Tuur.
1: Ver 3. Goed.
0: Ik geef ver 3, maar dat is 10.
1: Wel, oké.
0: Ik ga het
1: Tequila!
0: Dank je voor jullie. De James geeft al veel meer tequila op ramkartradio.co.z. Vandaag is een saxofoon, thema van alle liedjes met twee keer saxofoon. En die, behalve nou, die volgende die wat nou iets uitstaande is. Verjaarsdag vandaag, zei vierde van die zesde maand. Vandaag via Christopher Durou, Divan de Beer en Flippie Pretorius. Is nou my pelle op Facebook, bij jou Pieter, ek hoor as baie meer as myne.
2: Ja, vanavond, of eindelijk vanmiddag, nee, verjaarsdag op my Facebook, vrienden op Facebook, Linda Visser, Theresa van der Merwe, Willy van der Merwe, hulle is nie familie nie.
0: Ja, okay.
2: Vernon Parsons, Bernadette Engelbrecht en Amanda Kamfer. Baie geluk vir julle, hoor.
0: Baie, baie geluk, man. Baie jare vir julle wees, dan ons onself, ek en Pieter, as ook Ramkart Radio en nie, ja, kan wat deelik. Wat vandag vir jou vir die bekende mense, wat saam jou verjaar, Amerikaanse videospeletjie ontwerper van, onthou jy nog Prince of Persia? Ou, videokind gewees.
2: Ja, ja, oud.
0: Nou, Jordan Mechner het om ontwerp. Die game. Goed. Hy is vandag 62 jaar oud.
2: O, well, oké. Okay.
0: Hy is jonger as jy.
2: Ja, dankie. Jy moet op in my ouderdom weggee oor die radio.
0: Amerikaanse actrice van Mrs. Smith, Wanted, Salt, Maleficent enzovoort, gebore in Los Angeles, Californië, vandag 51 jaar oud, 51 jaar vandag, Angelina Jolie.
2: Well,
0: vandag 51.
2: Well, Brad Pitt's ex-vrou.
0: Ja, ja. Af, ja. Vanaf, spikkelig.
2: Ja.
0: Vandag 82 jaar oud Roger Bowles, Scottish saxofoonspeler van die groep Average White Band, gebore in Broadferry, Skotland. Hy speel saxofoon vir die band Average White Band.
2: Ek ken die band glad nie.
0: Ek ook nie, maar ek gesien die jaar vandag.
2: Okay, maar Average White Band, wat is nog sy naam?
0: Vandag ook vir jaar gebore in 1995, is Skotse, hoor nou mooi, is Skotse rugby in die vleel. 48 toets heeft gespeeld voor Skotland, 3 voor die Britse en Ierse Leeuws, Edinburgh Rugby, 87 wedstrijden.
2: Jo, dat wil gedoen wees.
0: Zover, hij is vandaag 31 jaar uit vandaag, net zo baie gespeeld, al groter professionele rugby.
2: So, hij heeft amper 1 wedstrijd vir elke jaar gespeeld.
0: Ja, omtrent. Geboren in George, Zuid-Afrika. En daar hij speel rugby voor Skotland.
2: Ja, ja.
0: Zo ergens moet ik sê, dat is Doan McMurray. Nee.
2: Well, of McMurvy.
0: McMurvy. Doan van de Merwe, vandaag 31 jaar oud. En daarvoor speel ik voor jou willekie van Pieter Smit. Zonder de saxofoon. Stukkie van de Merwe. Ze moet niet speel voor die bullen, by the way.
2: Wel goed.
0: Akker van de Merwe, ze moet niet. Maar doe een verjaardag vandaag.

0: שפת העת.
1: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakelgerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Het leven is een klein vrij geweest daar, joh, van jaar 84. Met de liedje genaamde Heat Is On. Dus niet, hij is nog hier aan, nee.
1: Nee, ek gesê, eintlik het ons...
0: Ons het hier nodig.
1: Ons het vanavond hier nodig. Eerste, ja, ek moet sê, dit is die eerste keer dat ons nou een bykie meer ernstig koud krijg hier in Neelstroom. Mm. Neelstroom. Neelstroom.
0: Is daar nie een rooie kaart nie, Gerrit?
1: Moet wees. Moet nie vir Gerrit vraag nie, ek gaan sê ja.
0: 1941. 85 jaar terug.
1: Ja, jou wiskunde is nog goed.
0: Ja, nee, ek is wel in school gehou nie. Ek bouw wat, hoor.
1: Uh-huh.
0: En toe wil ek gaan preek, maar praat er vannig. Anyway, toe kom een liedje uit, met baie braas instrumente.
1: Ja.
0: Trompette, saxofone, trombone, en.
1: Ja.
0: Hy is ook pertinent deel van die hele, as ek soek nou van saxofone liedjes vir vanavond, wat is program, kom hy amper eerst op die, nee, dit is tweede op een ander lijst gewees.
1: Ja, ja.
0: Een liedje onder andere van die ou genaamd Glenn Miller.
1: Wow, Glenn Miller.
0: Het jy aan die kant geblei, net hier achter die berg?
1: Ja, ja, hy geboer met koper instrumente.
0: Ja, ja. Hy het gehad, of sy band het gehad met In The Mood.

0: Non, Gianni, Peter, jullie vat van een baie jaar terug. Het laat wat ik denk aan, ek het dan nie gehoor wie speel nie, maar
1: Klinkt
0: Jive Bunny and the Master Mixers, ek denk het was my tweede tape wat ek gekoop het, op my Walkman geluister het, dus jullie laat me nou uitvoel. Ek swing
1: lang
0: alleen
1: terug,
0: hier nie
1: Walkman.
0: Van Mais en Jive whatever, want gij is vir die TV, vir die rekenaar. So, shout out to allemaal. Ik ben dat allemaal lekker saam en allemaal blij warm, blij gezond. Die kouwe is op pad.
1: Dank je
0: voor de show, Jannie. Ja. Is maar een beetje later in die show.
1: Dank je voor jou, Beate. Of Gerrie, wat van mijn land saamkeer. Gerrie en Beate, wat elke donderdag saamkeer. Of hierdie gooi met die show donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za. Alsof alle mensen op TikTok vanavond. Hallo voor jullie, welkom weer. Wat ons kan sien daar op die TikTok videokie, wat ons aanvang hier in die atelier te wil met uitsaai. Of terwijl is uitsaai, nie moet uitsaai nie, uitsaai.
2: Ja, maar weet Janne, ek wil net vir Gret net ook vir ons
1: een wenk gegeen.
2: Een wenk gegeen, ek moet net vir hom sê, ek gaan nie koel uitsnuif, vir my verkouwe nie.
1: Dat laat die goed willen binnen op klok bykie beter smaak, hoor.
2: Ja.
1: Ek laat die weer radio speel. Sies, Gary.
2: Ja.
1: Ek het nog gemis om te sê, wat toch vandag verjaar is Jeanette Bridges. Blessed dochter.
2: O, blessed dochter, ja.
1: Sy is vandag 56 jaar oud, Jeanette.
2: Joh, maar die tyd loop, nee. Tyd loop.
1: Denk, Victor is ouder as hy. Jonger as hy. Maar in ieder geval. Vertel die liekie vir vandag. Uiteindelijk het weer vertel die liekie na baie, baie lang. In 1971 verschijnt daar die album van Olivia Newton-John, If Not For You. En my kan sanger is natuurlijk is Olivia Newton-John. Nou, op die album was sekerlik een van haar grootste treffers gewees. Duidelijk, ek het homself in die begin, toe ek begin die gitaar speel, het ek hom ook geleer.
2: Sit ek nou in,
1: Hier is geremasterd die begin van die jaar 2022, om die klank een bykie meer modern te maak, vanaf 1971. Ek gaan even jou eerst in nou die Engelse weergawe van die dame genaamd Olivia Newton-John Banks, of dan bykie rustig raak nou, hoor.
2: Goed,
1: Banks of the Ohio.
2: Daar is sy. Mooi.
1: Amper sondag aan, maar jy gaan nie.

0: Want zie jullie net DGG eerlijk in me. Als was al daar was op jullie geweest, dan was baie lekker geweest. Ek mis eintlik jagkamp. Ek en my broer MC AJ, my broer Andrew, ons luister lekker saam na julle en ons waardeer het baie. Dis nie te sê ons is net DJs, ons luister net klap muziek nie. Dit is waar alles begin het, is met die muziek. As hy, gooi milies.
1: Dankie vir Gerrit, baie dankie DJG. DJG Gerrit Beekers daar van Kempton Park, wat ook vanavond saam luister.
2: Waardeer.
1: Op vanavond Ramkade Radio.
2: Waardeer.
1: Het baie. As ook vir, om Anne en Tanya Handley, wat ook vanavond saam luister, hulle kan nie uitsaai vanavond nie. Ludwig gaan vir hulle instaan. Hulle het ook met griep in die bed.
2: Ek het so gesien, ek het so gesien. Ach, jees. Ek hoop julle word gauw gezond, hoor.
1: Ja, ja, definitief, julle moet. Nou, die liekie, vind ek speel het van Olivia Newton-John, nee. Banks of the Ohio.
2: Ja.
1: Uit die kom in 1971, en in, net die jaren na, in 1972, kom daar een 7 single uit van die ene Guy Korten.
2: Ja.
1: Nee. Nou, op die ene kant was daar vir die plaat, want het was nou 2 liekies op.
2: Ja.
1: Single, 7 Duim Brood, net 2 liekies op.
2: Soos in die oude dag.
1: Single, single. Nou, op die ene kant van die plaat was daar een liekie geweest waarvan die wijsie geleen is by Peter Maffay se liekie Peace Him.
2: Ja.
1: Vrede is Psalm.
2: Dis reg.
1: Nou, die liekie is dan nou op die ene kant geweest, in Afrikaans opgeneem dan nou as liefling.
2: Ja, kan jy glo.
1: Op die ander kant van die plaat was daar een liekie geweest op die wijsie van Banks of the Ohio. Een liekie genaamd Al Goabai.
2: Ja, ek het, weet jy, ek het nooit daai vergelijk.

Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Môre by jou is ek in Williams Town 7:17 Saterdag 9:19. Môre Bloemfontein 5 op na 14 Saterdag 6:16. Môre in Kaapstad 12 op na 16 Saterdag 13 op na 17. Môre in Durban 15 op na 20 Saterdag 15:21. Môre Johannesburg 5:15 Saterdag 6:18. Môre in Kimberley 6:16 Saterdag 8:19. Môre Mafikeng 5:17 Saterdag 7 op na 20. Môre in Bombela Nelspruit 7:21 Saterdag 7:23. Môre Pietermaritzburg 6:18 Saterdag 5:21. Môre Polokwane Pietersburg 9:19 Saterdag 8:21. Môre Port Elizabeth 11:17 Saterdag 12:19. Môre Pretoria 7:17 Saterdag 8:19.
1: Koue kom.

Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou

0: Liegewist daar van Stromae, zoietsie. Hallo, vandaan gewees op rangwaterradio.co.za. Net als jy nog een liedje speel van die movie Dirty Dancing met saxofone, nee?
1: Oe ja, jy het gesê.
0: En het jy al ooit gedink dan dat actually die song het pertinente saxofoon solo?
1: Of wat sy song het is, Janie?
0: Time of my life.
1: Time of my life.
0: Wat het jy laatst gehoor? Wat het jy laatst movie gekyk?
1: Nee, lang terug hoor.
0: Lang gelede.
1: Toe ek nog een kinders was.

0: Get Out of My Dreams and Get Into My Car, Billy Ocean, 1988, Billboard 100 gehaal die liedjie, nee.
1: Ja, ek onthou dit nog in my jonger dae.
0: Net na die AMI.
1: Ja, so wat 4 jaar na die AMI, was hier nou vir ons
0: treffer
1: gewees. Nee?
0: Ons thema laatst week was ons gewees, liedjies uit movies, rolprente.
1: Dat is correct.
0: Nou, ons het liedjie gespeel laatst week wat vanavond weer gaan speel. Want jy was nou laatst week, laatst maandag en hierdie maandag, ook so die song gespeeld, weet jy?
1: Ja, ja.
0: So, as we het nog ook net doen om jou plat thuis voor by die show.
1: Ek herhaal.
0: Liedjie van die Beach Boys, Kokomo.
1: Kokomo.
0: Hy het ook slags gevoer.
1: Ja.
0: Wat wou, ek het nou gesien, Gerrit gevra, Gerrit, die DJ gevra, of nie, in Baker Street, hy begin met een baie pertinente saxofoon, maar hy het gespeel begin van die show. Amper nie, nee, het, hy het gespeel net na die eerste een met Mr. Saxo Beat was. Maar is op wat veel een liedje van die Beach Boys, die genaam Kokomo, dan altijd vir jou liedje van die week van Graanse kant af, net hier op ramkwadradio.co.za. Kokomo, van die Beach Boys, van die rolprint?
1: Kokomo.
0: Cocktail. Tom Cruise.
2: Enjoy.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Howdy, mijn naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdagavond in om 7 uur en kuier saam met my en Hanwee op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie saak koop.

0: Lekker gezellig hier van Bruno Mars, samen met Mark Ronson, Uptown Funk, op Ramkwater Radio, open, zit, die gebied eens afgevoeren.
1: Nee, dat is om een keer gevraagd, maar toen je mij daarop gewijs.
0: Hij is pertinent daar.
1: Ja.
0: Nou Pieter, lang terug, 1988.
1: Ja, ja.
0: Toen kom maar Tannie van Wallis, zo kort in Tannie.
1: Ja.
0: Nee? Toen zing sy liedjie. In 2 jaar na, 1990, toen kom maar Anne Tannie van Amerika.
1: Een lang tannie.
0: Met je woeste haren. Ja. Een man zijn naam was Ike.
1: Woeste haren, Tina Turner.
0: En ze zei, toen zij een baie groot treffer gehad met een liedje genaamd Simply the Best.
1: Ja.
0: Nou, jy is voor haar, 1988. Toen rijdt Tannie van Wallis.
1: Ja.
0: Zo kort klein tannie met lachte haren. Zij heeft gehad, of zij is opgenomen, gereleased 1988. Op, wist in januari maand. En dan heb je zo gehad, ik heb om eens gaan kijken voor die datum. Ja, 18 januari 1988, toen record die Tannie van Wallis de liedje. En 2 jaar ja. Na, toen record die Tannie van Amerika de liedje.
1: Ja, ja.
0: En toen word het voor de Amerikaanse Tannie een groot treffer, maar actually was daar iets geweest voor ons staan te wees van die Tannie van Wallis af. Wie is die Tannie van Wallis?
1: Het ons net erover gepraat, Dolly Parton?
0: Nee, Bonnie Tyler!
1: Well, oké. Okay.
0: Je original zangeres geweest van The Beast. Pas je op, hellig geweest. Net na het iets van alles aangebied van Andy Ludwig Vinter van Kimberly af. Tot volgende keer. Pas je op, en goodbye. Zie je niet bij van Andy?
1: Ja, ik wacht een spanning dat ik ook kans krijg. Baie dank dat jullie ingeskakeld het. Weer eens een baie lekker prettige program. Jannie, weer eens, jy het baie moeite gedoen om die liedjies uit te kies met saxofone. En ek het baie geleer vanavond, hoor, moet ek sê.
0: Baie dankie.
1: By jou kennis van elke liedjie saxofone gehad. Baie dankie. Allemaal mooi bly. En onthou, ons raai duime na boe, lewe is mooi.
0: Daar is in. Ek gaan te inkoe baie.

elke donderdag aand van 7 tot 9 bied André en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.

0: Ramkat Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway pestes in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway pestes.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van alles hier vanuit Kempton Park. Ja, op hierdie stadium is dit nog net ek hier achter die stokke. André sê, hy voel nog nie heeltemal 100% nie, en ons sit maar liefster in die huis en uitsaai, want op die stoep is dit bietjie koelerig, so, ja, maar hy het die program opgestel, en hier is nogal mooi muziek, toe ek het nou ingelaai, toe het ek gesien, ja nie, ons kan nogal daarna luister. Ek wil net gaan die volgende mense sê, welkom sê, Francis het gesê, sy luister, en dit lyk vir my, Marie het gesê, sy luister ook, ons skoons is daar van Pieter Tief, ja, Francis en haar familie natuurlijk, haar ma en pa, Annelie en Thomas, en haar verloofde Jan, en natuurlijk my ma, luister, en my sissies Lynette en Sonja, Sonja is van Australië, en ons vriendin Diana en haar man, ook daar van Australië, dan, ek is seker daar van Ibi sit ook achter die, abysiek mikrofoon, achter sy phone of sy laptop en luister, dan die mense van Ierland, ek dink nie ek het laatst keer julle gegroet nie, maar as julle luister, welkom, die Kimberlite en Duif, nou wie sy muziek ons dinsdag aand geluister het, baie welkom, en Elise Gous, sy het ook vir my gesê, sy gaan luister hier van Banere Park, en ek dink amper ek het laatst week vergeet, of dinsdag aand vergeet om haar naam te noem, maar sy het ook geluister, en ek is seker af van sy luister vanavond weer. Goed, kom ons begin met lekker muziek en André het hier vir ons ingesit, uit jou de Vos met Lucille, Alex Kloete, waar gaan ons heen? Rose Garden van Barbara Rey, en Armand Steenkamp met Johanna van Saldanha.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar het jy nou Liefiegse programme, so onthou hy is morgenmiddag op van 3 uur tot 5:30 met sy gouwe treffers. En ja, hy het sy ander programme ook geneem, want hy moore ochend 9 uur na sy ochendstilte is Rosaan, na advertentie kom net na, met haar op en wakker. Ja, ek het so geluister na die liedjes van die danstreffers. Goed, dit was toen nou nie Manuel wat Donkerbrein oor gesing het nie, en hy kusse nou was gesing dier Nadine. Ja, en dit was daar een Ronnie Beltje wat Ramkat gesing het. Verskoon maar, ek weet nie, ek kom as die honde nou opgewonde hier so nie. Ek denk is tyd dat hulle moet uitgaan, of Luna sien weer iets hier so in die gang, ek weet nie. Ok, kom ons gaan aan en ons luister nou na die Klipwerfboerorkes met Hand aan Bikkel. Dan Don Williams, Some Broken Hearts Never Mend. Dan wil jy dans, Carina. Ek denk hierdie word gesing door Frans van Elisabeth. Ek het vermoed dat hy kom ook van een so'n combinatie album af, maar ek het Frans van Elisabeth sy naam ingezet. Dan Len Campbell, Help Me Make It Through the Night. En dan kom Rosaan's advertentie wat ek net nie veel van gepraat het.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Janie du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
2: Ja, Koos se program is maandagmiddag van 5 tot 7 net voor Pieter se program, dis mos maandag. Ja, ons het nog nie ek het nog nie advertentie vir Pieter se program, dis mos maandag nie, maar as jy na die ander programme luister wat Jannie aanbied en hy self saam met Jannie, dan sal jy dit advertentie ook hoor. Ok, ons gaan nou luister na Neil Herbert, She's a Woman, Pieter Koen met Tattoo en Pieter Riesmuller en alias DJ

Everything I want to do with you, of I want to do to you. Dit is Albert Hammond met een van sy eie composities. The Carnival is Over is die aanpassing van die ou Russiese volkslied Stenka Razin. En het baie word het aangewend by die afsluiting van karnivale en groot bijeenkomste. Die Seekers het amters dieselfde soort handelsbeelding as die Four Jacks en die Jill. En ja, dieselfde ordentlike voorkoms, selfde genre muziek, inleidings met 12 snaar gitare enzovoorts. Hulle was van Australië en het dwars dier die 60er jare vele treffers geproduceer. Ons luister na twee van hulle. Die eerste een is The Carnival is Over en dan direct daarna. Dit was in 1967 en dan in 1964 het hulle ander ene gehad, Morning Town Ride. Ons luister na al twee van hulle. Kom.

Love can make roses grow, sê Bless Bridges. Die liedjie is Love and Roses. Ok, ons stap aan en wie gaan ons volgende? Ja, hierdie het ek eindelijk langklaas. Dit toe ek my restaurant gehad het, door in Danielskuil, was die een van die liedjies wat die

En daar gee die liedjie sy ouderdom weg. Hy is onder 2 minuut, dan weet julle sommer, hy is pre-60s. En Virginia Lee, die lied van die swalkie. Ok, nou hierdie volgende ene was, is ongelooflik hoeveel kunstenaars aan hom deelgeneem het. En ek praat van USA for Africa, United Support of Artists for Africa, was Amerikaanse supergroep en een liefdadigheidsproject wat 45 kunstenaars van die populaire muziektoneel in 1985 krachte saamgesnoer het om die enkelsnit We Are the World te skep. Die project was ter ondersteuning van verhongerde kinders in Afrika, ook een album onder diezelfde naam is gemaakt. Kom ons luister na die liedjie, USA for Africa, We Are the World. Baie, baie, kyk hoeveel van hulle herken jy by name, soos hulle opkom en soos hulle sing. Hier kom hy.

USA for Africa, en soos ek sê, het julle een paar name herken, of een paar stemme herken in daai. Net om julle idee te gee, okay, Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner en Billy Joel. Hulle sing die eerste versie van die liedjie. Dan Michael Jackson en Diana Ross sing die eerste refrein. Dionne Warwick, Willie Nelson en Al Jarreau sing die tweede vers. Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry en Daryl Hall sing die tweede koor. Weer eens Jackson, Michael Jackson, Huey Lewis, Cindy Lauper en Kim Carnes sing die brug. We Are The World word afgesluit met Bob Dylan en Ray Charles, wat een volle koor sing. Stevie Wonder en Springsteen duette en ad libs van Charles en Ingram. Nou ja, daar kan julle hoor hoeveel talent is in hierdie liedjie in. Ten bate van Suid-Afrikaanse kunstenaars, van Suid-Afrikaanse, of nee, nie Suid-Afrikaans nie, Afrika, kinders en sovoorts. Ok, ons gaan aan met die program, die Tremolos, Engelse beatgroep van 1958 in Dagenham in Essex gestig, is blijkbaar nog tot onlangs nog was hulle actief geweest. Hulle was deel van die Britse muziekontploffing van daardie tyd, waar hulle beroemd geword het. Ons luister na die Tremolos en die liedjie wat hulle vir ons bring is Silence is Golden, 1967, een groot treffer geweest.

0: 1967, Silence is Golden van die Tremolos. Ok, ja, hierdie Johnny Cash, hy, omdat hy daai liekie San Quentin is een hoë sekuriteitstronk, omdat hy daai liekie het baie mense gedink hy was in die tronk gewees. Ja, hy was een paar keer. The Highway, nee, wacht, waar is hy nou? Johnny Cash, hy het een romantische outlaw beeld het hy gekweek en hy het nooit tronkstraf uitgedien nie, ten spuite daarvan dat hy 7 keer tronk toe in die tronk beland het, weens misdrijwe. Hy het sy 1 nacht by elke verblijf het hy geblei. Op 11 Mei 1965 is hy in Starkville, Mississippi gearresteer omdat hy laat in die nacht privaat eiendom betree het om blomme te pluk. Ons luister na Johnny Cash en hy sing vir ons A Boy Named Sue, een van sy grootes.
1: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was

Noodskap het gauw die groepse primaire liedjeskrywers geword en ja, en hulle kreatieve kracht. Ons gaan luister na een van hulle eie, wat hulle baie bekend was, en vooral Mick Jagger, hy het geshine op hierdie ene, en hy sê, I can't get no satisfaction natuurlijk.

Ja, dit was ook een baie rowwe ene dag gewees, die specifieke liekie, as jy na een plek toegegaan het waar hulle gedans het, en hulle daai ene gespeel, dan het jy maar liever huis toegegaan. Dit is een rowwe party gewees. Lillian, dit is Lillian se plaat. Ek gaan nou speel Freddie Quinn. Op 27 September 1931 in Neder-Oostenryk gebore en het in Wene groot geword. Sy gewildheid as sanger en akteur in die Duitsstalige streek het in die laat 1950s en 60 gestuig toe hy die personifikasie van een wortelose wanderer geword het, wat naar die see toe gaan, maar verlang naar die huis. Ja, deine Heimat is daar

Rudy Nights en Mooi is die Lewe Nou. Ja, ek gaan so bykie oor my tyd vandag, want ek het die eerste, ek sal sê, 3/4 uur, het ek gemis. Daar was ernstige probleme met die syne, en hy wil nie speel nie, en och, ek het baie uitgesny as gevolg daarvan, so ek wil tenminste, wat het normaalweg een 2.5 uur program is, hierdie, het ek nou al opgeneem 1 uur en 52 minute is hoe lang hy nou is. Ek gaan omvat dat hy dan tenminste 2 uur is, dat hy die moeite werd is om die potgooi te luister en so aan. So ek weet direct na ek hier uitgesaai het, dan op Ramkat Radio is Rudolf aan die beurt en hy vermaak ons elke Vrydag met sy program Op Spoed, en ja, lekker saamgesels, lekker mense wat daar gesels, en interessante mense, en lekker muziek om te luister. Dit is Rudolfse program, gewoonlik tot so 8:30 se kant, so van 6:00 tot 8:30, wees seker om in te skakel, en saam te luister, en deel te neem. Dit is nou een van die programme waar mens moet deelneem, is hierdie ene van Rudolf op een vrijdagmiddag 6:00. Dan op Radio Eendracht het ons vir Christo Du Plessis. Hy is self een sanger, hy het een program en die program is Sy Gooi Milies en het gaan oor boermuziek. Hy is een lekker voetejeek muziek wat hy vir ons opzet so, wees seker om dan in te skakel daarvoor ook, dan luister hulle, hy is 7:00, kom hy op, en dan luister hy 7:00 tot 8:00 na wat is sy naam nou weer, Christo Du Plessis, en met sy Gooi Milies, en morgenmiddag 12:00 is daar een heruitsending, is die potgooi, dan doen hulle weer die heruitsending van daai boeremuziek program. So, wees seker om sommer van hand al te luister. Ok, kom ons gaan aan. Hierdie volgende ene, julle ken allemaal vir wat Sylvia se ma sê. Sylvia's mother said, Sylvia's busy, too busy to come to the phone. En kom ons hoor die liekie.

0: So wat is om op vrijdag aan Born in the USA van Bruce Springsteen. Volgende speel ek vir julle Route 66, nog een lekker een van The Rolling Stones, en dan 9 to 5, Dolly Parton.
1: Dag sê aan al julle ramkatte, my naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 Mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied, net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die rechte plek.
2: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die municipale water af is? Betaal jy dier jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Volgende op je lijst. Volgende wat ik gaan spelen is Every Breath You Take. Ik denk dat ze allemaal het houden van The Police. En net daarna, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Eerst dan Every Breath You Take en dan Walking on Sunshine. So denk hulle.

0: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Jannie du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo julle, DJ Tarsje is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle.

baan rij. Voor alles die trokken zo voorbij mij glij. Maar ik klauw net vast aan die brief van Wolmer aan stad. Aan mijn ou hout huis is een ou sinkbeer. In stilte val ik op mijn knieën neer. Dat was donker.

dis 'n vibe vanaand. Nou, ons gaan nou aan met, ouwe van Aqua, hierdie keer is het Aqua, Barbie Girl, hier kom my, en daarna, The Look van, ek het The Look al gespeel, nee goed, Barbie Girl,

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Gilal gaan wees in hier kom die volgende ene, Beautiful Things, Benson Boone.

0: these beautiful things that I've got.
1: Dit was gewees Beautiful Things van Benson Boone. Nou, ons is amper aan die einde van die program en volgende twee liedjes wat ek gaan speel is The Sound of Silence deur die Stirp. En dan moet ek hom sê, ons eie Roan du Toit sing hom ook baie, baie goed, maar ek het hom reeds maandag aangespeel met my program Dismos Maandag. En dan net The Sound of Silence, Stumbling In. Kom ons luister hoe het klink. Sound of Silence van die Stirp.
2: Hello, darkness, my old.

al te oulik, Hansie Rood met die I Said You Had a Beautiful Body. Hier achter ons warm Creedence Clearwater Revival, hulle Katara als vlonk op Hey Tonight.

0: You are listening to Retro Vibes with Andy Melville.
1: Nou is het tijd vir so'n bykie stukkie Terran Lam hier so met Mal Oor Jou. Ja, en het staan ook dus amper, ek het nog so 25 minuut is een muziek vir julle, en dan is het vir my ook tijd om te sê goodnight en goodbye.

Al laat loop ons nou by die drop van East Clubber China. So gedeelte van die SSNN. June my nou G-Mix of van DJ G en Kentenhof. Drop the bass.

Soos ek sê, daar laat loop ons nou met die eerste deel van die SSNN. So start in Navek, June, my nou, Jimmix. Ja, dit is DJ G se oukie D en ek is nie DJ G nie, ek is DJ Tarsius. Maar ja, is nou wat gebeur as jy iets lees en iets anders draai sê. Kom eens kijk hoe vibe die oukie.

vind ek nou net uit, oom Henny de Bruin van die gitaarkerels verjaar ook vandag. Hartelike geseënde verjaarsdag aan oom ook.

Al zijn er geweest in de heat of the bla bla bla bla night. Anyways, nou, dat was een lekker vibe op Techno Disco. En dan nog zoiets van mij met The Never Will Not Run. En dan Ghost Solo, lekker Nightcore remix van Home. As you know, so geskakeld, ek is DJ Tashes en jylle luister na Ramkat Radio.

Daar zijn ook alweer lekker nightcore remix daar van Ghost Solo. Nou gaan we eens een beetje verder deurskit op Jackton 2021 of 2021. Ek weet nie hoe om uit te spreek, ek sien Duits nie.

Ensolaat loop ons nou met Emergency. Gevolg deur song genaamd Freaky, maar daar kom baie tricky disco daardeur en dan Superbass remix. Net hier op Ramkat Radio.

Daar is hy nou gewees, Cascade Girls, en voor om Bulletproof van Nervo, nou Biggie Mabel Bam, of Mabel Mabel Bam Bam, blablabla.

Hulle het ook sê, baie welkom vir DJ Javier, wat ook Sam vibe vanavond. Vibe nou lekker op, Mabel's Bam Bam. Hierna, nog een paar ouwers met Jera M van Top Models en Mashmix's Circles in the Sand. Net hier op Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af.

Daar is hy nou gewees, nog een deel van die SSNN, doen my nou G-Mix. Volgende is een bietjie iets van STVW met Still Waiting. Lekke ou rock of punk rock treffer daar sal, van die 2000s af, en dan aan Belkin, Takata, en dan End of Time. Net hier op Techno Tuesday.

daar loop hy nou, The Last Drew Root van my DJ Tertius. Hierna, lekker techno remix daar van Halo, en dan gaan ek ongelukkig moet groet soos gewoonlik met Bitter